is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbak. Bakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.
2: KBC. Altijd jouw hits, jouw station.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5. A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. We are

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen.

reistijd. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen Soesterberg en de afrit De Bilt, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer, 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het asfalt is daar beschadigd, er is 1 rijstrook dicht.

0: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 12, met daar een kwartier op onthoud. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar heeft een auto in brand gestaan. Tussen Soesterberg en de afrit De Bilt 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Boksmeer een half uur vertraging in 8 kilometer file. Het asfalt is beschadigd. Daar is één rijstrook dicht.

0: Dit is KBC Radio. Beleef de jaren 80. De jaren 80.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De meeste dagelijkse files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen naar de West en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide 12 met ook daar een kwartier oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert 9 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Malden en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Het asfalt is beschadigd, daar is één rijstrook dicht.

0: NEC. Rise and Shine. Tot 9 uur, de jaren 80.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd. Door?
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog wat langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. 9 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leendegeide 12. Ook daar is het oponthoud een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. A20 naar Gouda bij Schiedam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht.
7: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
8: Brik.
7: Ja, Brik, kom maar.
8: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
0: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
0: Ga naar kbcimport.com.

0: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Maar er staat nog wel file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door het gat in de weg daar. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A8 in Noord-Holland heb je ook bijna een kwartier tijdverlies. Van Zaanstad naar Amsterdam. Het rijdt daar langzaam tussen Zaanstad-Assen-Delft en knooppunt Zaandam. En op de A59 naar Den Bosch staat file tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is 10 minuten.
8: Miami Girls. In the new Radio

Het zou je maar gezegd worden, hè? Your love keeps lifting me higher and higher. Van Jackie Wilson. Liedje uit de jaren 60. Dat is toch weer heel erg lang geleden. Maar goed, toen lagen er al zenders op zee. Hè? Radio Veronica bijvoorbeeld. Even een andere zender, Joop Verhoef van Mi Amigo. Bijvoorbeeld, we zijn hem niet vergeten, later meer. Maar eerst de hits van de zeezenders dus. We plakken er vier achter elkaar. Te beginnen met een Duitsstalige van Peter Maffay. Het was een grote hit in gans Europa. Und es war Sommer, door heel wat artiesten op de plaat gezet.

That Red Wine, dit was UB40 en daarvoor een van mijn favorieten uit de jaren 70. T.S.O.P., The Sound of Philadelphia, met het orkest...

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Mark van Amstel.
2: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer loopt behoorlijk vast op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. De vertraging loopt op tot een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En de andere kant op heb je op de A27 van Gorkum naar Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens voor de grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra.

0: Voor Radio Caroline, Radio Atlantis en last but not least Radio Miamigo. Hij maakte bandprogramma's voor deze zender in Playa de Aro, het verbanningsoord voor de heren in Catalonië. En later begon hij een bedrijf voor jingles en commercials. En voor Omroep Flevoland produceerde Joop in de jaren 90. Ik werkte toen bij Flevoland het non-stop programma De Nederklinker. Door Maestro met de muziek.
1: Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, danse pas la danse, c'est comme ça. Venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Natuurlijk, ik hou van gezelligheid. Van lekker ontbijten met z'n allen. Maar ik let er wel op wat er op tafel komt. Goed brood, verstandig beleg en daartussen plantaardig.

Even in de achteruitkijkspiegel. We hebben Yves Dutey gehoord. We hebben Aretha Franklin gehad met dat geweldige nummer Respect. En net Tina Turner, Typical Male, bij de dames helaas overleden. Ik trek de kuierlatte, ik verlaat de studio. Laat je achter bij meer mooie muziek hier op KBC Radio.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A50 in het midden van het land is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Zwolle. Daardoor sta je een kwartier in de file tussen Epe en Heerde. Op de A27 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond is de weg dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Del over de A2 en dan de A15. Van Gorkum naar Utrecht heb je ook vertraging op de A27... tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het oponthoud is een kwartier. En op de A73, een stuk zuidelijker, sta je in de file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten.
4: We are officially the hottest AM station.

0: Phil Lynott, de leadzanger van Thin Lizzy. En solo had hij ook lekkere hits zoals deze. De ene keer doe ik de chorus en de andere keer doe ik Phil Lynott zelf uit 1982 met Old Town. Ja, beide zijn natuurlijk leuk om te horen. Hey, goedemorgen. Ik vind het leuk om jou te horen. Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Is het alweer donderdag? Ja, het is alweer donderdag. Is het alweer warm? Nou, het is behoorlijk warm. Dus we gaan er maar eens even de beste van maken. Maak je borst maar nat, want dat er gaat. Er zijn al heel veel mensen die zich hebben aangemeld met een duimpje of zelfs met een verhaaltje. Hartstikke leuk. De buschauffeur uit Eindhoven. Ja, die is met hele andere dingen bezig. Rimco is er ook bij. Vroeg mij ook trouwens vanmorgen. Liet hij al even een fotootje zien. Maar die zat in Duitsland. Goedemorgen alvast. Om 7:00 kreeg ik hem binnen. Ik heb meteen een duimpje gestuurd. Heb al even contact. En later pakte hij al even de 15 minuten pauze aan brotaal. En een hele sliert had hij voor zich. Dat is mooi. Voorop in de file, zeg ik dan maar. Maar vanmorgen vroeg was het nog goed doorrijden. Hoe is het nu? Ik ben benieuwd, Rimco. Laat nog even weten als je gelegenheid hebt. Als je op een parking staat of waar dan ook. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Nou, intussen heb ik natuurlijk ook de koffie klaar. Dus voor degenen die een bakje willen. Oh ja, Michel was er ook bij natuurlijk. Michel van Doorn, ofwel Michel van de Aardweg. Marcel Deutzer is ook weer daar. Hallo Marcel, hallo. Marcel Duitser dus, goedemorgen. De Tukker Tarzan is er ook. En Cowboy Phil vanuit België, Johan ACC. André laat natuurlijk van zich horen. André, goedemorgen jongen.
1: Morgen Bob en alle luisteraars.
0: Ben je erbij?
1: Ja, ik zit er ook erbij.
0: Ja, dat dacht ik al. En wat je dan te melden hebt, dan horen we dan zo meteen maar. Liggend, ik hoop echt dat het goed met hem gaat. Maar ik heb het idee dat het niet zo is. Wim Groteboer. Van Baan Oegriessen. Ja, die heeft een goede baan, een leuke baan. Maar zit al een tijdje thuis intussen, na het ziekenhuisbezoek. Jos de Zilker heeft vanmorgen al nummer 12 gelost. Nou ja, wat dat dan inhoudt, dat ga ik je zo vertellen. En al die andere namen. Luc Segers is erbij gekomen, de MRC Mossel. Nou, je hoort het zo meteen onderweg bij KBC Radio. Ik ben heel benieuwd. Het is donderdag vandaag dus inderdaad. En we gaan er een mooi feestje van maken. Het Europees Weeroverzicht.

0: in huis in dit geval is van Guido van der Graaf. Ik zeg ciao. Doei, adios. Dat is de titel. Hey, feestje op de radio, zoals altijd natuurlijk. Maar er zijn plekken waar het nog wel even gaat regenen. Maar er zijn ook plekken waar het al heel erg warm is op dit moment. Bijvoorbeeld in de Alpen. Maar bij mij ook, hè. Ik heb toch de airco maar aangezet. Ik kwam de studio binnen. Ik dacht, nou, is best wel lekker. Het raam zit een beetje open. Maar in no time wordt het een beetje plakkerig. Dus gelukkig dat die voorziening hier gemaakt is. Ik ben daar blij mee. Uitkijkend over wat water. Zonnetje. Wie kan mij wat maken? Ja, jullie. En maak het mee. En deel mee. Natuurlijk in de feestvreugde. Hey, Gerard Grandpère en route is erbij. Jaho! De Wit heeft zich gemeld. De firma dan in dit geval. Gezellig dat je er bent, Gerard. Nou, om tussen de lijnen, maar dat geldt voor iedereen natuurlijk. Erik Nijhoff in Canada bijvoorbeeld is er ook alweer vroeg bij voor zijn doel. Ik ga vanmiddag lossen, zegt hij, in Mount Pearl op Newfoundland. Doe me maar een bakje koffie, kom maar naar hier. Oké, ik teleporteer het naar Deer Lake. Wel vangen, anders wordt hij heel nat, de koffie. Dan zit hij er net naast. Even kijken, even mikken. Deer Lake hier in het vizier. Ja, daar komt hij. 3, 2, 1. En van Erik de groetjes allemaal. Ik kan al horen aan jou, aan jouw manier van schrijven dat je er zin in hebt. Misschien ook wel in het weekend. Dat gaat nog even duren natuurlijk, maar het is al wel donderdagochtend voor jou. Chippy, Martin is er ook bij en Harry in Brisbane. Nou, het is wel een feest der herkenning deze namen. Wat een feest, wat een feest. Even voor elkaar. Jos, vanmorgen nummer 12 alweer gelost. Hij is lekker bezig. Faenza weer geladen, het staat hier. En nu onderweg naar Como om documenten te maken. En dan hop hop richting de Casa. Ja, dat moet er ook van komen natuurlijk. Ja. Dit is onderweg op KBC. 891. Nou. Ik had de goede hoop, en Wim zelf ook, dat Wim Groteboer lekker thuis zou bijkomen van zijn voet. Maar dat is niet het geval. Ik zie hier de foto's van een foto thuis. Maar dat was van een paar dagen geleden. En deze foto doet me toch weer erg denken aan een ziekenhuisbed. En inderdaad, ja, daar lig ik dan alweer. Vanaf maandag al. Te wachten. Als het weer goed gaat, dan ga ik rap naar Hoes, hoor. Ik ben goed te passen. Nou, gelukkig dan maar. Laten we het maar positief houden. De trombose in de linkervoet. En dat is toch niet helemaal goed gegaan, Wim. Je bent wel in goede handen. Eén voordeel, je hebt ook airco, dat scheelt. Maar ja, dat is ook het enige voordeel. Nou ja, dat je goed verzorgd wordt. En ik hoop dat je gauw weer, en route naar huis kunt. En vooral rap. Maar fijn dat je toch ook altijd goed gehumeurd bent. Goed te passen. Sterkte daar in het ziekenhuis. Remco, ja, ik zei al dat hij erbij was. Ik zal vast even een duimpje sturen. Dan is dat nu ook weer voor elkaar. Remco Soederhuizen meldde zich vroeg al vanuit Duitsland. Vincent, de buschauffeur ook. Bij deze uit Eindhoven hebben we ook weer even meegenomen. En Michel van Doren. Ja, doe mij maar eens even een koud biertje, pardon. Ik kijk hier even op de automaat, maar nee hoor. Het is alleen maar koffie, Michel. Oh, een biertje 0.0. Nou, dan kan ik proberen te regelen. Heerlijk tegen de dorst. En ondertussen ben ik terug van het rondje Hamburg en onderweg naar Hillegom. Hij komt eraan, jongens. In Hillegom. Ik denk dat we rustig aan hollen in de bollen gaan aanvangen. Ja, dat is wel best. Ik had het er van de week al even over, hè. Als het kan. Ja, we gaan niet te Utrecht doen, hoor. Herman Berkien met Utrecht, mijn statie. En een fijne uitzending. Nou, vind je toch wel leuk, hè? Het is wat anders dan de paardenrennen op de drafbaan in Hilversum, toch? Wat je vroeger deed met de vrachtwagen daar naartoe. Michel, dankjewel voor je berichtje. En goed en gezellig ook dat jij er bent. Laten we nog even doorgaan. Messentje Bob van Beter. Zometeen het Europees wegennet bekeken door de ANWB-ogen. Eens even kijken. De tukker thuis aan. Ik noemde zijn naam al eventjes. Net als van Marcel Duijzen. Marcel Duijzen druk bezig. Stuurt een Bluetooth duimpje. Die heb je van mij weer terug intussen. Maar Robert, de tukker thuis aan. Bob en onderweg vrienden. Vannacht in wijk bij Duurstede overnacht. Hoe was dat dan daar? Waren het nog ongeregeldheden? Vraag ik aan jou terwijl ik er boven op het nieuws zit op de ochtenden bij Radio M Utrecht. Maar geen nieuws lees voor de duidelijkheid. Alleen maar hoor van mijn collega, mijn hele aardige collega Marjolein daar. Een van de beste nieuwslezers vind ik dat. Het is even gezegd bij deze. Wijk bij Duurstede. Ja, dat heeft te maken met het gemeentehuis. De komst van asiel, noodopvang en zo. Het is echt ook op heel veel andere plekken onrustig. Ja. Jij hebt daar overgestaan en niks aan de hand, gelukkig maar. Vanmorgen gelost en ook weer geladen in Eerbeek. En daarna ga ik naar Oldenzaal. Koffie erbij, dat is goed, jongen. Lekker. Ik doe een beetje mee. Lekker een bakkie. Cowboy Phil in België, wat heeft hij te doen? Nou, hij stuurt het een en ander door. Een zware ochtend, die heb ik achter de rug. Enkele kilometers heb ik gewandeld om de bus te kunnen halen. En wat denk je, kom eraan, net de bus gemist, moet ik nog 20 minuten wachten. Goed, dan met vriend buschauffeur meegereden op een andere lijn. En de rest van de tijd heb ik vanmorgen geluisterd. Tot 8:30. Nou, wat goed. Lekker bezig. En toen opende de winkel. Ik zit nu in Kessel in België. Even iets met mijn dochter te drinken. Fijne uitzending. Iedereen veilige kilometers toegewenst vanwege Cowboy Phil. Nou, jullie zijn lekker aan het luisteren. Gezellig. Ik zie je de foto. Ja. Gezellig. Vader en dochter met z'n tweetjes op dit moment. Nou, groetjes aan je dochter. En die luistert ook mee met één oortje waarschijnlijk. En jij het andere oortje. Eerlijk verdelen. Johan ACC meldt zich met een duimpje. En Johan krijgt van mij die duim terug. Goedemorgen Johan. Goed dat je er bent. Dat geldt ook voor de MRC Mossel. Ook hij is van de party. Luc, bonjour. André, is die doorgereden? Nee, dat is niet waar. André, niet boos natuurlijk dat ik hem niet gelijk heb verder laten luisteren en horen. Nee hè, André toch? André was er naar mensen.
1: Morgen Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: Vertel André, gisteren
1: nou,
0: dus.
1: Nou, gisteravond op Kelpolen gestaan.
0: Ja.
1: Met nog een paar collega's en zo, dus er was niks mis mee. Gezellig. Nou, vanmorgen vertrokken heb ik in Tilburg gelost. En nou heb ik een moedijk gedaan.
0: Ja.
1: Dus nu ga ik weer laaien in de moedijk voor de Eastermar.
0: Even naar Friesland, ja.
1: Dank je, mooi dat jullie erbij zitten. Dus ja, ik zou zeggen, maak er wel moois van. Groet aan iedereen.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen weer. Houdoe
0: terug, ja. En Chippy heeft zich ook gemeld. Chippy de zeeman, zeg maar. Niet te verwarren met Jaap Zeelen. Jaap, even horen of je van de party bent.
2: Hey, goedemorgen Bobby in onderweg. Ja, daar is hij weer, Martinez.
0: Oké, Martinez, we horen je verhaal graag zometeen. Eerst even naar de ANWB. En lekker muziek van Kylie Minogue is onderweg.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Komend weekend gaan in Duitsland meerdere snelwegen dicht door werkzaamheden. De A1 van Bremen naar Lübeck gaat vrijdagavond dicht bij Hamburg. De A1 van Münster naar Dortmund wordt afgesloten tussen Kamen en Dortmund. En de A3 Passau-Neurenberg gaat in beide richtingen dicht tussen Hengersberg en knooppunt Deckendorf. De A44 Duisburg-Essen die is de hele week al dicht door werkzaamheden aan een brug bij Mülheim. Al de wegen gaan maandagochtend vroeg weer open. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer daar gedoseerd doorgelaten. In Zwitserland is de Gotthardtunnel in de A2 Basel-Chiasso in beide richtingen dicht. Dat is op doordeweekse dagen steeds tussen 8 uur 's avonds en de volgende ochtend 5 uur. Dit duurt tot 26 juni.
4: Onderweg.

0: Uit het jaar 2001. En ja, ik weet zeker dat je heel erg blij bent geworden. Harry de Haan, Down Under in Brisbane. Waarom? Ja, dit is favoriet hè, van jou, van je dochter ook, van Monique de Haan. How is Monique doing at the moment? Ik vraag het me af. Harry in Brisbane, good evening. How are you doing, mate? Dat vraag ik dus ook aan jou. Ik ben benieuwd. Maar volgens mij gaat het wel goed. Het is lekker winter. Winter, bijna winter in je meteorologische zin in Down Under Brisbane. Maar het zijn lekkere winters hoor daar. Jongen, jongen. We gaan weer terug naar Chippy. Martin, onderweg voor Zeeman. En van de kop tot de staart. Martin.
1: Hey, goedemorgen. Bobby in onderweg is. Ja, daar is hij weer. Martinez. Ik zat gisteravond in Limay.
0: Ja.
1: Bij de Route. Dat is ten westen van Parijs. Zat ik met een chauffeur, Mark. Ik weet het even zien, zijn achternaam. Eigen rijder.
0: Ja, Mark.
1: Die, die rijdt charter voor Verstijnen, de blauwe.
0: Tilburg, ja.
1: En die heb naar jou geluisterd in de tijd van de Wereldomroep. En daarna heb hij niet meer geluisterd.
0: Dus ja.
1: Ik heb gisteren helemaal uitgelegd hoe die voor jou moet...
0: Oh, gezellig. Hè? Echt waar?
1: Hoe die weer naar jou kan luisteren.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik hoop dat hij nu luistert.
0: Dat is leuk, Mark.
1: En dat dus.
0: Mm-hmm.
1: En, nou ja, gaat mee.
0: Zeker leuk. Ja, wat leuk.
1: En ik ben nu onderweg naar Lille.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb alles eruit, ik ben leeg. Dus ik ga nu richting de zaak.
0: Ja.
1: Dat ook dus. Dus dat loopt lekker. Even kijken of ze vanmiddag wat hebben. En dan vanmorgen. En anders niks. Leuk, vroeg weekend.
0: Ja.
1: Dan wil ik nog een dubbelhoppie doen. Een voorstelletje.
0: Oh ja, vertel.
1: Simply Red.
0: Ook leuk, ja.
1: En dan wil ik nog, als het kan, s'il vous plaît, een bakje koffie met de Jos Brinkie.
0: Ja.
1: Als je niet weet wat het is, hoor ik het al.
0: Ja.
1: Oké, nou, iedereen een fijne dag en tot later.
0: Later, ja. Ja. Ik weet natuurlijk wel wat de Jos Brinkie is, maar jij wil eerst koffie hebben. Ga ik dat even regelen voor je? Ja, natuurlijk doen we die moeilijk om. Een Jos Brinkie. Ja. Ah, het is wel triest eigenlijk, want Jos Brinkie was volgens mij een hele aardige man. Ongelooflijk goede tv-persoonlijkheid en iemand met heel veel humor en lef ook op televisie. Dat durfde hij allemaal wel. En wat een Jos Brinkie is. Ja, volgens mij is dat een Frikkel Melbert zijn theesaus, toch? Of zit ik ernaast? Nee hoor. Midden in de roos. Over Jos Brink gesproken. Dus even kijken of we Jos Brink tevoorschijn kunnen toveren. Even kijken of we nog iets kunnen laten horen van Jos Brink. Even kijken of dat zo gaat. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik.
2: Mission, bon plaisir.
0: Ah, oui. Jos Brink, mensen.
2: Jos, kan ik het nog doen? Kurt Neuvend. Dames en heren, ik heup natuurlijk. Uvend heup.
0: Ja, dat was Jos Brink, hè?
2: Nee.
0: Gewoon op tv live, hè, dit.
2: Frans vind ik vreselijk. Parce que mon français est très mauvais. Dat vind ik een beetje moeilijk. En verder heb ik een talenknobbel, dat weet u. Ik spreek alle talen. Dat komt, dan moet je met zo'n cursus kan je dat leren, hè. Platen of een bandje. Ik spreek Spaans. Het Spaans heb ik geleerd met een bandje. Dat leg ik onder mijn hoofdkussen. Hele week lang onder je hoofdkussen. Moet je eens proberen, dat is echt waar. En dat spreekt Spaans. Alleen als er dan een Spanjaard naar me toe komt, dan val ik acuut in slaap natuurlijk. Hè? Dat krijg je dan. Allemaal bekende gezichten zie ik, want de kandidaten van de afgelopen jaren zijn er ook. Die hebben de ellende al achter de rug.
0: Ja, dit is een programma Werder Dat. En het is een fragmentje waarom ik even gauw tegen moest. Even gauw zoeken uit 1980 of 1988 is dit geweest. Ja, dat is ook heel lang geleden natuurlijk. Jos Brink. En Jos Brink is inderdaad een frikandel met satésaus. Ik ga het voor je regelen, Martien. Mochten er nog meer liefhebbers zijn, laat maar weten aan Van Beten. Messenger Bob van Beten. Bob het kbcradio.nl. Ik regel de koffie, de kantinejuf, de frikandelletjes en ook de tosties bijvoorbeeld.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar heb je een kwartier vertraging. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden staat file tussen Houten en Lexmond, want de weg is daar dicht na een ongeluk. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15... Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle heb je tussen Epe en Heerde 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht zit bij Boksmeer een gat in de weg. Daar is ook de rechterrijstrook dicht en de vertraging is net iets meer dan 5 minuten.

Grand Funk Railroad and Some Kind of Wonderful. Bracht ons allemaal even terug in de tijd naar het jaar 1974. Het is lang geleden, maar oh zo leuk om de muziek van toen weer te horen. Op de radio, KBC, onderweg. Jawel, we gaan ervoor mensen. Oh ja, Gerard, Grandpère en route. Ja, is helemaal niet en route. Hij zit meer met zijn voet. Een jichtvoet. Een jichtpoot. Hé, godverdamme. Ik dacht, je bent lekker kilometers aan het maken voor de wit... die heel erg trots op je is. Nou, nu niet natuurlijk. En voor sterkte, Gerard. Grandpère en route. Dus even inmiddels anderhalve week thuis. Dus hou hem tussen de lijnen. Dat wordt even niks, zegt hij. Sorry. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Wist ik veel. Ja. Ze ben niet geïnformeerd. Ik zie af en toe wel eens foto's voorbij komen en zo op Facebook. Dan denk ik, nou, gezellig. Maar dit is wat minder leuk. Jij met een jichtpoot en Wop, Wim Groteboer bijvoorbeeld, die zit met een. Die ligt er zelfs in het ziekenhuis dan nog weer. Voor de tweede keer al. Met zijn linkervoet. Maar misschien heb je ook weer linkervoet, dat weet ik niet. Als je maar geen wit voetje probeert te halen, dat lukt allemaal niet. Rimco, hey, mis ik net het begin van de uitzending. Sorry. Ja, wij zijn gewoon begonnen om 11 uur met KBC en onderweg, Rimco. Maakt niet uit. Ik heb gezegd dat je erbij was vanmorgen vroeg naar het Utrechtse geluisterd.

0: Mag het hopen, want de kosten lopen gewoon door. Maar goed, dat terzijde. Ik ben niet zielig of zo. Eens even kijken naar een berichtje van Marcel. Duitser nu wel. Had alleen een duimpje gestuurd. Maar goed, dat is ook al prima. Ik ben in Heist. Heist op Den Berg. Ik ben geladen voor Las Palmas. Ja, maar dat is even leuk. Dat gaat er op de zaak in Oldenzaal weer uit. Oeh, ik dacht je mag zelf even die kant op gaan. Want dan gaan we even zaken doen bij Marcel. Dan ga ik met je mee. Maar goed, brengen ze vanaf daar zelf door. Ik mag dat niet meer van Daphne. Ja, als ik daar zeg dat ik meega. Dat is toch gezellig met z'n drietjes, toch? Ja. Dan gaan we dat gewoon regelen, Marcel, hoor. Maar goed, weer gezellig met Daphne zitten natuurlijk van het weekend. Ja, wie wil dat niet? Ja. En jij bent met haar getrouwd. Ik niet. Ik heb al iemand, hè, dat weet je. Zometeen laden in Haren bij Tilburg. Haren, niet Groningen voor de duidelijkheid, want dan zit je echt in de verkeerde hoek. Nee, dit is echt wel degelijk Noord-Brabant, jongen! Sorry, Tillywood. En dat wordt dan gelost in Denenkamp. Je hebt er druk volgens mij. Maar dat Las Palmas, Calcalaria, ik zeg, mocht het nodig zijn... zeg maar gewoon dat je een hele goede chauffeur kent. Ga ik met mijn personenwagen naar het vliegveld en dan... regel ik het wel met de cargo. Daar zit mijn zoon ook bij, dus dat gaat wel lukken, denk ik dan. Met het vliegend transport, wat dat er gaat. Onderweg op KWC Radio. We gaan lekker even door, want het is niet mijn verhaal. Dit is het verhaal van Marcel, hè, voor de duidelijkheid. Jeroen Schild heeft een ander verhaal. Jeroen, kom er even bij.
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ja, ik ben er ook weer bij.
0: Ja, en vertel, gisteren,
1: nou,
0: vandaag.
1: Vanmorgen, ik stond gisteravond rijden, half tien. Stond ik in Connern.
0: Ja?
1: Een kwartier onder Maardenburg, hè.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk geslapen. En vanmorgen om 6:30 stond ik voor het hek om te lossen. Dus het, de kippenmest eruit gedonderd. Even de trailer en alles even lekker schoongespoten. En ik heb ze juist geladen in Tangerhütte. Demker Tangerhütte, ja. Een bakje stro en die ga ik eind van de dag even lossen in band.
0: Noordoostpolder.
1: Dan weet ik nog niet wat de planning is, maar het staat al aardig op de deur te kloppen.
0: Ja.
1: Dus het zal niet gek veel meer zijn.
0: Je mag zo.
1: Misschien nog even wat tussendoor doen en dan volzetten voor de maandag en dan lekker weekend. Ja.
0: Lekker barbecue.
1: Groen ophalen.
0: Oh, gezellig.
1: Voetbal is in zomer. Het seizoen is afgelopen.
0: Oh ja, ja, tuurlijk ja.
1: Dus haal ik hem morgenavond lekker op. En dan kunnen we zaterdag... ik heb de buitenspek alvast uit de vriezer laten halen door Patricia. Ja. En dadelijk in Duitsland nog even bij de Lidl even een tomahawk halen of zoiets. Lekker hondvlees.
0: Als het maar goedkoop is, hè?
1: Morgen lekker barbecue. Bovenmorgen.
0: Ja, lekker.
1: Nou, maak er een mooie dag van met z'n allen. Het is hier, bloedje heet.
0: Plakkend warm, zeg. Ja, hoppa.
1: Benauwd. Aardig wat wolken. Dus we gaan het wel zien. Nou... mooie uitzending. Tot morgen. Ciao.
0: Ciao, ciao. En goede reis dan op naar de Kawado, denk ik dan. En naar Koen ophalen even je zoon natuurlijk wel gezellig. En naar Patricia, over gezellig gesproken. We gaan even naar Henja en Peter, ofwel de Highwayman en zijn vrouw. Of die zitten nog altijd op Texel. Bob onderwegjes vanaf een skitterrond Texel. Vanmiddag even naar het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum. Dat is schuin tegenover onze camping. En morgen, ja, morgen helaas alweer in huis in verband met verplichtingen. Oei, ja, ja, er moet een einde aan komen. Ik krijg nog fotootjes ook doorgestuurd, volgens mij wat leuk. Ik vind Texel altijd geweldig. Het is in 2018 dat ik daar voor het laatst geweest ben. Heerlijke gebakken en gerookte vispaling. Ja hoor, de motor staat daar voor de deur. Oh ja, is het oude Schild of niet? Ik zie een molen, of is dat bovenin? Kan ook natuurlijk, ja. Ja, en dan met die prachtige motor van jullie, van jou. Lekker met z'n tweetjes, lekker dicht tegen elkaar aan zitten met die warmte. Dat zou ook geen pretje zijn met zo'n lederen pak, denk ik. Maar ja, in Tirol vinden ze het ook lekker. Of leuk. Ik weet het, nee, maar ik snap je. Mooie foto's trouwens en ja, daar hou ik van. Goed zo. Eens even kijken wat we nog meer hebben. Hans is er ook bijgekomen, de oerboer. Zal ik het rondje even afmaken? Ja, dat maak je even af. Ik bedoel, we zijn even aan het kletsen, maar zometeen weer meer muziek. Ik heb trouwens nog wel even een vraag. Want hoe zitten we met het voetbal? Jeroen had het er net over, Peter niet, maar Jeroen wel, over het voetbal. Leeft het een beetje bij jullie? En zal ik even iets oranjes laten horen zometeen? Even een nieuwe single van Stef Eckel. Samen met Harry Vermeegen. Dat is wel leuk trouwens. Even om in de voetbalstemming van zaterdagavond te

0: komen. 7 uur is de wedstrijd volgens mij. Harry Vermeegen, mensen, kennen we toch nog wel?
1: Koud, hè?
0: Ja, dat bedoel ik. Nou, die maar helemaal niet koud. En Hans, de Uruburu. Kijk straks even in je weerbericht wat het volgende week wordt in Zweden. Ja, ik kan wel zien wat het de komende dagen wordt, denk ik. Maar volgende week. Want morgenavond nog een bruiloftsparty van Remco en Carlijn. En dan zaterdag op de motor naar, nou je raadt het al, naar Zweden. Met ons clubje. Dat zijn goede vooruitzichten. Ja, ik snap het. Dan wil je weten wat voor weer het is natuurlijk. Hè? En dank nog even voor het sturen van de foto. Want het was weer Elshoffeest. Nou ja, en leuk om al die foto's te zien van die oude brommers, zeg ik dan bewust. Oude Zundaps. Ja, geweldig. Groene, rode, blauwe ook. Ja, wat geweldig wat er allemaal gestaan heeft bij het feest, zeg. Ja. En ik zie ook veel foto's van bier. Zou er wat gedronken zijn, denken jullie? Op de Elshof? Kan me niet voorstellen eigenlijk. Nee. Nou, weet je wie er ook bij is? Crack. Crack. Lierensveld. Hey Greg, goedemorgen. Hij zegt, ik ben gezellig met mijn maat Henk onderweg naar La Coruña. Zo, wat lekker zeg. 3 meter breed, de MRC-boys. Ja, die weten wel van wanten. Jongen, jongen. Op naar Spanje. Dankjewel. Meer post zometeen onderweg bij KBC. Ah ja, bedoel het gewoon even. Even een oranje plaatje, mensen. Steken we eens even een hart onder de riem.
1: Koud, hè?
0: Nee, het is helemaal niet koud, het is warm. Stef Eckel en Harry Vermeegen.

0: Ja, wel degelijk die kleur oranje. Je kunt geen supermarkt binnenkomen of het is overal oranje. Ik hoop dat Nederland heel ver gaat komen. Anders is er heel veel materiaal dat zo de container in gaat, volgens mij. Ja, de afvalcontainer, daar heb ik het over. Hey, zometeen, het is alweer bijna 10:50 geworden. Zometeen dit.
1: Baby!
0: Oh, ja, wie is die stem? Ah, ja, je hebt het wel herkend, toch? We hebben het erover gehad. Er was een voorzetje gegeven door Chippy. Voor 2 of 3 nummers van deze groep. Deze fantastische groep die in 85 zo'n beetje de grote bekendheid kreeg. Met het album Picture Book. Nou, dan weet je het, hè. Ik hoef het niet te verklappen, toch, dat het Simply Red is. Zo meteen, onderweg bij KBC. Eerst nog even wat andere zaken. Oh, hij is erbij.
2: Stegeman. Daar houd ik van.
0: Elwin Stegeman, goedemorgen. Gezellig dat je er bent. Hij heeft zich gemeld via Messenger, Bob van Beten. Dat geldt ook voor Hannes van Tomtrans. Op de klompen, Hannes. We zijn er weer bij, vanmorgen gelost in Liveroy. En nu aan het laden in Bladel voor Frankrijk, departement nummer 60. Montjavoul.
3: Wat klinkt dat gek? Montjavoul.
4: Waar woon je? Montjavoul. Oké.
0: Maar het is echt zo. Ja, Bob dubbel op met de kandidaat. Ik denk aan Smokey. Ja, ik denk net aan Simply Red. Ik vind Smokey ook wel leuk natuurlijk. En had je nog het nummer van Juan Bastos, Look the Love? Ja, heb ik inderdaad. Maar ja, gisteren vergeten. En ik maar roep als je een leuk plaatje in gedachten hebt, dan mag je doorgeven. Nou, ik heb hem hier staan, dus volgende uur komt Juan Bastos voorbij.
2: Ganes van Tontrans.
0: Muchas gracias. Ik gooi het maar even over de Spaanse boeg natuurlijk, hè. GG is erbij gekomen. Fotootje. Bob, ik heb net een bok afgezet in Breskens. Ik ben gewoon de duinen ingereden, volgens mij, daar.
3: Nee.
0: Nu naar Rotterdam. Is even een kraan gaan laden. Dus mooi erbij. Mag ik nog een bakje zwart van jou? Ja, maar natuurlijk mag je dat. Draai je raampje open en gauw weer dicht ook, want dan komt die warmte weer binnen. Dan komt hij van Engelen Transport. Gerard Groot kan zijn. Gezellig dat je er bent. Geldt ook voor Sandra. Haha, Zijderlaan Stolwijk meldt zich. André hoorde bal. Ik zie dat Joop er ook bij is gekomen in mijn linker buitenspiegel. Sandra, een duimpje van mij terug. Sandra ook van dezelfde club. Tuurlijk. En wat heeft Joop dan te melden? Nou, gisterenmiddag, Bob en alle luisteren van onderweg. Wij, Monique en ik, ja natuurlijk. Stom dat ik vergeet, Monique. Jullie zijn lekker kilometers aan het maken met de camper. Onderweg in La France en we zijn nu iets links van Lyon. De A46 kan ik me voorstellen dan. We gaan een stukje... Ah, je zit dan niet meer op de snelweg natuurlijk. Ja. We gaan weer een stukje naar boven. Best warm hier al. En doe ons maar een lekker bakje ijskoffie, denk ik dan.
3: Jongen, joh.
0: En straks een tossietje hamkaas. Dat gaan we allemaal regelen voor jullie. Ja, natuurlijk, ja. De koffie uit Nederland smaakt toch wel heel erg lekker. Maar ik neem toch aan dat jullie dat ook wel in de caravan hebben meegenomen, toch? Ja, je gaat er niet zonder koffie de deur uit. Er zijn er trouwens genoeg supermarkten in Frankrijk natuurlijk die dat ook hebben. Maar ja, de Franse koffie. Tja, oké. Anders is het bijvoorbeeld met een Duitse koffie. Een Duitse tassencafé. Ja, dat smaakt ja immer. Martina, in Erfstadt of... In Keulen bij de West-Duitse Rundfunk. Wie zal het zeggen? Ik denk Erfstadt. Martina, goedemorgen.
5: Bobby en groetjes vanuit het heel heisse, zonnige, tropisch warme Erfstadt.
0: Zie je wel, ja.
5: Vanuit het thuiskantoor. Helaas geen klimaanlage hier in het thuiskantoor.
0: Maar
5: het is mijn laatste werkdag voor onze nächste vakantie.
0: Wat lekker. Jullie gaan weer naar Bordeaux, denk ik dan. Hé, maar geen klima, dus geen airconditioning. Nou ja, dat is toch wel echt noodwendig, denk ik dan zo. Hartstikke nuttig, denk ik. Vakantie zit er dus aan te komen. Nou, dan ben ik benieuwd. Jullie gaan naar Bordeaux of niet?
5: Nächste vakantie. We gaan naar Frankrijk. Tuurlijk. Natuurlijk naar Frankrijk.
0: Ja, natuurlijk weer.
5: Vielleicht met een stroopwafelliedje in de oren. ja, het is helaas ook in Frankrijk warm. Maar
0: ja, heel warm, ja.
5: Ferienvakantie, ja, we freuen ons zeer. Mm-hmm. En ja, zu gestern de uitzending. We hebben de opherhaling avonds gehoord.
0: Ja, was het goed?
5: Op En ja, het was met Kesseln voor Reinhard en Mai.
0: Oh ja, ja, dat liedje, ja.
5: Schwierig, maar deze uitdruk kennen we niet.
0: Nee?
5: Wat is Kesseln? is het drukte? Is het feiern? Is het...
0: Ja,
5: ik heb geen idee.
0: Oh.
5: Ik ben werkelijk overvraagd, maar ja. Het is een ratespiel voor ons, wat ja. Kessen gemeint had.
0: Nou ja.
5: Fijne dag en groetjes aan alle vrienden.
0: Ja.
5: En onderwegjes en naar Frankrijk. En zu jullie in de studio en de mooie nieuwe studio met
0: ja,
5: de uitzicht op de zee. Tjus.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Niet de zee, dus voor de duidelijkheid, dat de zee in het Duits is het meer. Hè. Dat klopt inderdaad, het is gewoon als watertje hier. Maar ja, gewoon is wel heel erg lekker, eerlijk gezegd. Dus hartelijk dank Martina en Reinhard natuurlijk ook. We gaan zo naar Simply Red, maar het liedje waar we het over hadden, komt toch van Marcel af, volgens mij. Ja, das muss Kesseln. Das muss Kesseln. En toen keek ik dat even na. En dat zou een uitdrukking zijn van, ja, dat moet gebeuren of zo. Maar dat jullie het niet kennen in Duitsland, dan ga ik toch twijfelen of het allemaal klopte. AI is toch niet zo heel erg super, eerlijk gezegd. Nee. Tijd voor Simply Red.
1: Baby!
0: We beginnen met het nummer uit 2019. En na 12 uur een tweede nummer in Bob Dubbelop vandaag. Simply Red.

0: is onderweg.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht onder andere pijnstillers, 2F-ketamine en kalmeringsmiddelen. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden, waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. De treinvervoerder heeft met infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram afgesproken dat reizigers op tijd herinnerd worden dat het goedkopere abonnement afloopt, zodat mensen niet vergeten zich af te melden en daardoor vast komen te zitten aan een duurder abonnement. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. De buitenlandchef zou bij haar bezoek aan Mexico Israël in verband hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Die suggestie is volgens Saar door verschillende Europese politici al veroordeeld, maar van Kallas zelf heeft hij nog niets gehoord. Kallas heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Saar. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Vorig jaar waren dat er ruim 6 miljoen. Het gaat om een stijging van 3,3%. Het aantal reizigers van en naar het Midden-Oosten liep vanwege de Iran-oorlog wel fors terug. Het gaat om een daling van ruim 38%. De stijging zit hem vooral in het aantal passagiers van en naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië, maar ook Noord-Amerika. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. De weg is dicht tussen Houten en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen, maar dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot ongeveer 1:30. Omdat de weg dicht is, kun je omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15... Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je 5 minuten oponthoud bij Boksmeer door asfaltschade daar. De rechterrijstrook is dicht.
11: We are officially the hottest AM station.
12: Onderweg met Bob van Beten. Bob, dubbel op.

Simply Red. Wat een lekkere muziek maken ze toch, hè? Jericho uit 2000. Sorry, uit 1985. En het andere nummer voor 12 uur dat we lieten horen in Bob Dubbelop is wel uit 2019. Nou, thinking of you. Onderweg op KBC. Het tweede uurtje is inmiddels lekker van start gegaan met nieuws uit binnen- en buitenland. En ja, natuurlijk ook op deze warme dag, want het is het Europees weeroverzicht. Ik denk, Hans, dat ik een eentje kan komen ten aanzien van je motortocht die je volgende week in Zweden gaat maken. Maar helemaal duidelijk is het nog niet of ik daar nou echt alle informatie over krijg voor volgende week. Maar in elk geval voor de komende dagen. Dus als jullie het weekend die kant op gaan, dan kan ik een stukje wel weer met je meerijden. Nog heel even terugkomend op wat Martina zei. Die hebben gisteren geluisterd naar het nummer Das muss kessen. Die heb ik gisteren laten horen op verzoek van Marcel Deutzer. Dat is natuurlijk geen Duitser, maar dat zit in zijn naam. Das muss kessen. Ja, eigenlijk zei ik al, qua uitdrukking is dat iets van dat moet knallen. En het is echt waar. Het komt eigenlijk uit een animatiefilm en de stripboeken ook uit 1996. Die film heet Das muss kessen. Dat heet dus ook zo. Dan draait het om ronkende motoren, keihard racen en stevig feesten. Dus ja, voor alles en nog wat. De geneugten van het leven, zeg maar in de extreme vormen. Dus ja, daar komt het eigenlijk vandaan. Uit 96, toch alweer 30 jaar geleden. Nou. En over Duits gesproken, zometeen ga ik Rolf Steitz laten horen op verzoek van Hannes van Tontrans. Rolf Steitz. En dan denk je, dat heeft hij helemaal niet aangevraagd. Jazeker wel, want hij zegt Juan Bastos. En Juan Bastos is eigenlijk gewoon een Duitse zanger die zijn naam omtoverde van Rolf Steitz naar Juan Bastos. En ook bij ons in Nederland had Juan Fernando Bastos. Dat is de Venezolaanse portretkunstenaar die er niks mee te maken heeft. In 1998 geboren. Nee, deze Rolf Steitz, die had ook bij ons in Nederland een hit met Loop de Love. En die ga ik zo even laten horen. Vind ik een leuk plaatje. Lekker zomer, zeg maar. En doen we nog iets met voetbal? Nog meer? Nou ja, dan moet je me ook even laten weten. Ik ben benieuwd. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. En ik moet nog eventjes een herhaling doen van Greg. Want ja, zijn maatje Henk heeft dat weer niet gehoord. Ja, moet ik dat dan nu doen of niet? Ja, zal ik het maar even doen, Greg? Inmiddels zijn er heel wat mensen na jou gekomen met een berichtje. Dus ik moet even kijken of ik het kan vinden. Ze zitten met z'n tweeën gezellig. De MRC-club is compleet met Greg en met... Oh, er komt nog een aanvulling op het Duits hier tussendoor. Ik kan hem niet eens meer vinden. Das muss kessen. Kessen is Oost-Fries. Oost-Fries, zeg maar. Daar komt het vandaan, zeg maar, van Duitsen. Nou, die zal het toch wel weten ook dan, denk ik. Martina, daar moet het, daar zit het bij. Daar zit de oorsprong bij. Inmiddels zit ik te zoeken naar het berichtje van Greg. In de mailbox. Ja, nou. Greg, bij deze. Ja, gezellig mee met mijn maat Henk. Onderweg naar Coruña. A Coruña. 3 meter breed, de MRC Boys. Nou, jullie zijn lekker bezig met... MRC reizen, zeg maar. Lekker naar Italië, sorry. Lekker naar Spanje toe natuurlijk. Goed. Of is het daar nog doorrijden eigenlijk, denk ik dan nu? Eens even de boel een beetje op rij zetten, hoor. Jij naar Spanje toe. A Coruña is natuurlijk aan de kant van... Santiago de Compostela, volgens mij, toch? Ja, ik weet het wel zeker. Atlantische kant, zeg maar. Boven Portugal, naar heel ruim genomen. Europa. Nee, dat is niet goed natuurlijk, ja. Maar dat wel wat ik zeg. Dus Henk en Greg met z'n tweeën onderweg voor RBC. Er zijn ook heel veel RBC'ers die inderdaad Italië altijd op de route hebben staan. Of Duitsland of zo. Dus, nou, ik lul me er wel weer uit natuurlijk, ja. Even kijken, René Spieker is er ook bij. René, hoe is het met jou? Gaat het goed? Je was aan het revalideren eind vorige maand. Dus ik hoop dat het allemaal weer de goede kant op gaat. Jij met het hele been volgens mij. Nee, met je arm was het. Zo was het. Ja. Hoop dat het ook weer goed gaat trouwens. Maar gezellig dat je er bent. Ik krijg in elk geval een duim van mij. En Edwin. Tja, welke Edwin? Edwin T? Nee, Edwin R. Edwin Rijmink. Edwin van Tielbeke uit Lemelenveld. Die Duitse kippenboer is aardig Hollands gezind. Kijk maar even op de foto. Deze staat in Zwarte Meer. Eens even kijken. Henschen en grillservice.
Ullman met dubbel N. Ja, inderdaad, ja. Die heeft een hele oranje kar. Nou, die is heel slim bekeken. Heeft hij het bekeken? Of is hij altijd oranje? Ik denk het wel eigenlijk, ja. Maar goed, ja. Lekker. Altijd goed. Ja, bij mij om de hoek staat er ook één of twee keer in de week staat een kippenboer. En die heeft best ontzettend lekkere kip. Maar ja, die staat naast de Jumbo. En die andere die je kent staat naast Albert Heijn. Er is ook nog eentje die staat naast de Plus. Ja, ik vind dat niet zo slim, want daar kun je ook kip halen. Maar ja, dat smaakt natuurlijk weer heel anders wat dat betreft. Dus dan vers, zeg maar. Kippen lopen bij wijze van spreken nog in de wagen. Peter Altena is er ook bijgekomen. Hij zegt, Nies, nou, weet je wat? Ik zie hier de Scania bij het tankstation. Ik ben alweer alleen de strijd aangegaan zonder Tobias. Daar was ik ook van uitgegaan. Volgens mij gaat Tobias bij zijn nieuwe werkgever beginnen vandaag, toch? Ja! Valt met zijn neus in de boter. Zoon Tobias is begonnen vannacht om 3 uur is hij vertrokken. Samen met zijn nieuwe werkgever. Even dubbel bemand naar Frankrijk. En ik ben natuurlijk best wel even apentrots op dat jong. Dat kan ik mij heel goed voorstellen, ja. Ja, ja, natuurlijk ben je trots op je zoon. Zo is mijn auto bijvoorbeeld bij de APK op dit moment. Dus heb ik weer een auto voor mijn zoon te lenen. Ja, dus zo gaat dat, hè. Daar ben ik ook trots op. Maar dit is een transport. Wat een geweldige wagen trouwens. Zo even mooi op de Scania. Hij is heel lekker bezig, Peter. Nou, goede reis voor hem en voor jou natuurlijk ook. Gerben Pap. Onderweg voor Jan Krediet zegt, goedemiddag Bob, heb je voor mij nog een tosti? Ja, daar hebben we het helemaal niet meer over gehad. De kantinejuf zit bij wijze van spreken een beetje duimen te draaien hier beneden. Ja hoor, tosti gaan we regelen. Even stampen. Nou, dat hoort ze wel, de radio zo dan. Voor de duidelijkheid nog even, Corrie. Dat is de kantinejuf hier beneden. Corrie, Gerben wil heel graag een tostietje. Jij weet wel of dat hamkaas of kaas is natuurlijk, ja. Gerber zegt, ik ben onderweg naar Freiburg vanaf Bourg-en-Bresse. En de buitentemperatuur 31 graden op dit moment. Maar ja, het is hier prima uit te houden met de airco. Gelukkig maar. Iedereen een fijne dag gewenst. Gerben, dankjewel. En we gaan nog even naar Jacco met de perenkist. Is die onderweg heeft net gelost in Dordrecht. 9 ton char schroom. En dan in Moerdijk zometeen 19 ton bijladen voor Marchin op. En dat ligt bij Charleroi. Oké. Okay. Nou. Ik zou bijna zeggen kat in het bakkie. Maar het is geen kat voor de duidelijkheid. Ook geen kat in de zak. Doe je best daar in het Belgische. Ja, messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Wat zit in mijn hoofd? Dat ik Juan Bastos moet laten horen. Ja. Rudolf Steitz eigenlijk dus, voor de duidelijkheid. Loop die Love, een hit bij ons ook in Nederland, zei ik al. Het jaar

Hallo David van Tila en Nile Rodgers natuurlijk. Die produceerden en die basten er lekker op los. Bas de beesten leggen lekker op los. Ik bedoel de beesten bas speler. En talk to me. Nou, talk to me. En nou, bij deze, we gaan het hebben over de tropische hit. Op heel veel plekken in Europa gaat die 30 graden overschreden worden zelfs, heb ik al gezien. We beginnen even in België en ik heb wat voor Hans ook Zweden. Ik weet niet hoe ver ik kom in Zweden, maar dan weet je nog wel wat het voor uitzicht is voor de komende tijd. Als jullie met een motor naar Zweden gaan rijden zometeen. Het weerberichtje voor België komt neer over kans. Ja, die is zeker aanwezig op de onweersbuien die België gaan treffen. Want de temperatuur in de grote steden Brussel, ik noem maar Gent en ik noem ook eventjes Antwerpen, gaan naar dik 30 graden vandaag. Vrij zonnig, maar weinig wind. Oké. Belangrijk om voldoende water te drinken, en dat hoef ik niemand te vertellen. Vanavond een wijntje natuurlijk of een biertje. Maar oké, tijdens het rijden niet. Veel water is belangrijk. En zorg dat je ook goed op tijd kunt plassen, zeg maar, denk ik dan. Want als ik veel drink, ja, ik weet niet of jullie er ook last van hebben, maar ik goed, oké. Of veel zweten, maar dat wil je ook niet. De buien die komen eraan. Afkoeling gaat dan gebeuren van zo'n dikke 30 graden naar zo'n iets meer dan 20 graden. Tropische warmte, dat geldt ook voor morgen. Morgen en ook opnieuw kans op die buien met een binnenlandtemperatuur van wel 2 of 33 graden. Het weekend houdt in België het warme weer aan. De temperaturen komen vrijwel zeker weer tegen de 30 of misschien wel boven die 30 graden uit. En daarna blijft het nog een tijdje warm. We gaan een rondje Europa maken. We gaan van België naar Zuid-Europa. We bakken Italië als eerste eventjes mee. De hoogste temperaturen kun je in Toscane treffen. Aan het einde van de week zelfs 8 of 39 graden. Een actief buitje, dat kan er zijn, maar dan moet je vroeg op pad. Want dat is meestal in de nacht, om een uurtje of 6, morgens is het een graad of 18. En daarna dus zo'n beetje de dubbele temperatuur. Wat zeg ik? Ruim de dubbele temperatuur. Ook in het noorden van Italië en op de eilanden is het nu behoorlijk warm al. Vrijwel overal ligt de temperatuur op een tropische 30 graden of zelfs even daarboven. En plaatselijk is er kans op een pittige onweersbui. Hou je van tropische warmte? Dan ga je net als Greg en ze kon uit Henk lekker naar Spanje toe. Het kwik komt op uitgebreide schaal boven de 30 graden vandaag en de komende dagen uit. De hoogste temperaturen zijn te vinden in het binnenland, zo'n 5 of 36 graden. En het lekkerste is volgens mij als je aan het zwembad ligt met een drankje. Maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd, dat was tijdens de week niet natuurlijk. Misschien vanavond. Maar ja, 25 graden aan de Mediterranee. Middellandse Zee dus vooral aan de kant van Barcelona, van daar afzakken naar Valencia. Het zuiden pakt toch ook wel hele hoge temperaturen van 35 graden mee, hoor, op dit moment. Dus Andalusië, ook lekker pittig. Dan gaan we even kijken naar Frankrijk. Ook daar erg warm de komende dagen richting het weekeinde. Dat zijn we aan het gaan op uitgebreide schaal, die tropische 30 graden. Toulouse, Bordeaux, 35, 38 graden zelfs. Martina en Reinhard, wat doen jullie jezelf aan? Lekker op vakantie gaan naar jullie huisje bij Bordeaux. Parijs, ook daar is het extreem warm. Dat wil zeggen, ik vind voor een stad, als je dik 30 graden hebt en hier temperaturen zelfs in Parijs van 33 tot 36 graden. Ik vind het een beetje warm. Maar goed, het is niet anders. We moeten het er maar even mee doen. Marseille, Normandië, ja, daar kun je de verkoeling vinden. Dus en in het zuiden en in het westen. Met temperaturen van in Marseille 3 of 24 en Marseille een heerlijke 21 graden. Zomerweer ook op de Britse eilanden trouwens met temperaturen van dik 25 graden Celsius. 28 zelfs in Londen, daar wisselen zon en wolken elkaar af. Schotland is een ander verhaal, 17 tot 20 graden. En in Wales op dit moment is het wisselvallig weer. Nou, dan mag je het dan even mee doen. En met plezier denk ik dan. Want ja, het zijn toch de temperaturen in de zomer die niet meer staan voor een zomerse periode. Nog even naar Duitsland, waar Reinhard en Martina natuurlijk aan het zweten zijn. Op veel plekken wisselen de zon en wolken elkaar af. Lokaal komt er nog een buitje voor. München, Zuid-Duitsland 25, Berlijn 24 graden. Is ietsje koeler, scheelt niet heel veel. En voor de rest temperaturen die toch echt wel de hoogte inschieten tot 30 graden. En de komende dagen zelfs richting 35. De tropische temperaturen vieren hoogtij, ook in Duitsland. Geldt ook voor de Alpenlanden. Behoorlijk warm in Oostenrijk bijvoorbeeld. Temperatuur die regelmatig zelfs boven de 30 graden uitkomt. Met flink veel ruimte voor zon. 'S Morgens is het beste. 6 uur 's morgens temperaturen van een graad of 20 in Wenen bijvoorbeeld. En voor Zwitserland geldt dat het ook daar de tropische 30 graden gaat overschrijden. Her en der kan het kwik naar 3 of 34 graden klimmen. Er is kans op felle onweersbuien.
En de komende dagen zullen niet volledig verregend dan verlopen. Maar ja, het weer kan wel snel omslaan en daar moet je dus rekening mee houden. Als je eruit gaat, als je nog even een wandelingetje wil maken. En zo is het, en niet anders. Even voor Hans naar Zweden toe, ja tuurlijk. Vrij aardig zomerweer in grote delen van Zweden. Zon en wolken, soms een enkel buitje wisselen elkaar af. Stockholm. Temperaturen gaat of 22 Göteborg, 20 graden Celsius. In het noorden van het land nog koeler, 13 tot 16. En richting het weekend gaat de temperatuur de hoogte in. Met de hoogste temperatuur in het zuiden en midden van Zweden. De maxima liggen tussen de 23 en 27 graden. Zo, en er komt steeds meer ruimte voor zon. Maar af en toe kan er een buitje bij zitten. Hans, ik probeer zo compleet mogelijk voor je te zijn. Zweden, maak er een goede motortocht van. En veel plezier met elkaar natuurlijk. Ja, terug naar Nederland. En de Nederlandse taal, Koos Albers. Ik vind hem toch wel heel leuk om te laten horen. En het wordt weer zomer, mensen. Ah, het is een lieve man. Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. Samen met zijn vrouw, toen nog in de studio bij de Wereldomroep in Hilversum. Ja, Koos. Koos Albers op KBC. De dag.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. De weg is dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 1:30, verwacht Rijkswaterstaat, en omrijden kan via de A2 en de A15. Op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem, voor de grens, heb je 10 minuten oponthoud. Ook op de A1 vanuit Hengelo sta je 10 minuten in de file voor de Duitse grens. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je ook 10 minuten oponthoud bij Boksmeer door asfaltschade. Daar is 1 rijstrook dicht.
9: 3-1 inmiddels geworden. Zometeen Shakira en Wyclef Jean. Hips Don't Lie. Uit 2006, toch alweer 20 jaar oud. Maar die Hips Don't Lie. Oh, lekker zomers hoor je zometeen. Maar nog even je aandacht voor de muzikale ketting. Gisteren eindigden wij met de War Song van Culture Club. Of beter gezegd, de Culture Club en Boy George. Kun je daarop inhaken? Een andere club, dan horen we het heel graag. Kunnen we verder gaan met de muzikale ketting. Een woordje uit de titel War of Song of een andere club dus. Of iets met cultuur, mag ook. Overigens mag je dan niet kiezen voor Barbarella. Die hadden we met We Cheer You Up in de Pin-Up Club. Gisteren als eerste schakel en daarachteraan Under the Boardwalk van de Tom Tom Club. Dus die mag niet, hè? Dubbel mag niet. Warsong, The Culture Club. Sluit er maar op aan, Messenger Bob van Beter en Bob at kbcradio.nl. Post, kom er maar mee ook. Frank zometeen. Hola amigos y amigas. En Klaas van der Heijden, de Frigo Amigo, heeft zich ook gemeld. Tot zo.

0: Shakira, Hips Don't Lie.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,
0: even al bla bla op de radio. Ja, why not, zeg ik dan. Tuurlijk, onderweg op KBC. Eens eventjes kijken hoor. Eens even kijken wat we allemaal in petto hebben. Nou, de volgende foto's komen alweer binnen. Rimco, dankjewel. Hij zegt 31 graden in Dettelbach, Bob. 31 graden. Dat is zijn ambition heist. En zometeen, ik zit nu in de cabine, even lekker stoeien met de spanbanden. Ik heb er bijna een beetje medelijden met je, Rimco. Ik zou zeggen, heel snel aan het werk gaan buiten. Tjonge, jongen. Dankjewel voor het doorsturen van jouw fotootje. Ik vind het hartstikke leuk. De ontwikkeling van het weer, mede mogelijk gemaakt door de zon. Zo'n hoge temperatuur, niet te geloven, zeg. Tjonge, jongen. Oh, nog even terug naar, ik denk, als het gaat, Das Moes Kesselen zijn. Oostfries. En zal wel zoiets betekenen van wat jij zegt. Het liedje wordt gebruikt in een tekenfilm. Ja, ik had het gezien. Opgezocht. Van Werner. Dat is ook Oostfries volgens mij, zegt hij. Misschien kunnen Reinhard en Martine kennen zij dat wel. Ja, dat zou ook kunnen. Goed. Ik ben intussen weer geladen, dus vol gas naar Denenkamp. Nou, dat gaat je goed af, denk ik, hoor. Michel, videoclip. Welke? Juan Bastos. Oh ja, Loop Die Love. Dan loop die lof. Meiden in hotpants, begin jaren 70. Gaan we die herinneringen ophalen? Ik kan me niet herinneren, Marcel. Michel in dit geval. Maar ja, Meiden in hotpants. Ik ga vanmiddag even de video bekijken via YouTube of zo. Maar het is natuurlijk... Hotpants waren ook jaren 70 dingen natuurlijk, hè? Ja. Goed. Bob, René Speaker... Ja, mijn arm. Wat arm, hè? Ja, Bob, onderweg is het. Gaat mij redelijk goed. Maar ik heb nog een aardig traject om af te leggen... voordat alles maar helemaal oké is. Je hebt een blauw duimpje, zie ik dan.

0: liefje. Gadverdarre, joh, dat ziet er ook niet uit. Ja, je maakt wat mee als chauffeur aan de overkant van de weg. Heavy, heavy, zeg maar. Nou, Martina zegt, danke alle lieve mensen, das gefällt mir. Es muss kesselen, es muss knallen. Dat neem ik niet in den WDR. Dat is eigenlijk gek. Marcel Duijzer, die neemt vanuit Nederland een uitdrukking mee. We laten het liedje gisteren horen. En dan moet Martina op haar werk bij de West-Duitse Rundfunk gaan vertellen wat kesselen is. Das muss kesselen. Oost-Fries dus, hè? Ja, goed. Ofwel het noorden van Duitsland, hè, voor de duidelijkheid. Anders denk je, oh, klopt niks van. Edwin Tempelman. Edwin is er ook bij. Vandaag een dagje rommelen. Rommelen is het toch volgens mij. Rommelen en rammelen en luisteren. Goedjes. Sunshine, sunshine reggae. Wat dacht je daarvan? Laid back. Ja, is goed. Maar ik wil eerst een aansluiting hebben van jullie op de war song van The Culture Club. Anders gaan we met die muzikale ketting in de knoop komen. Maar het is natuurlijk een hartstikke lekker nummer. Dus... Goeie voorzet. Sunshine, sunshine reggae. Is wel een song, dus dat zou nog wel kunnen, denk ik dan, voor de ketting. Frank Highland. Ja, Frank Mol. Hola amigos y amigas. Onderweg in mijn doblo. Van Hogeveen naar Scherpenzeel. Dus tussen de ene DAF-dealer en de andere. Van Bakker Bedrijfswagens. Vanmiddag ga ik even op visite bij Van Heugde Transport. Oh, is dat ook Van Heugde Transport die tegels doet? Van Heugde Achterveld denk je ineens aan. Ik moet misschien nog van die tegels hebben. Niet dat je ze mee moet nemen voor mij, maar van die tapijttegels. Dat is misschien wel handig. Maar ik zat op internet daarvoor even te kijken. En dat zijn die Heugaveld dingen vroeger. Die waren heel goed. Sterker nog, ze zijn er nog steeds. En ze zijn nog steeds goed. Dus daar zit ik aan te denken. Nou goed, ik laat mijn gedachten even gaan. Niet te veel afdwalen. Ik probeer, zegt Frank, tussendoor mijn best te doen om naar mijn favoriete radioprogramma te luisteren. Hilversum 6. Nou, dat dan ook weer niet natuurlijk, ja. Onderweg op KBC Radio. Eens even kijken naar de Frigo Amigo. Of hij het hoofd een beetje koel kan houden in zijn cabine. Ik denk het toch wel. Claudio, Bob, hoi. Maar natuurlijk, ik luister ook. Ik ben onderweg naar Turijn om daar te gaan laden. Dus dat wordt vanmiddag toch wel even zweten, denk ik. Want het is hier nu al 30 graden. En er moet een tonnetje of 20 geladen worden. Oei. Ik sla de koffie even over. Ik heb net een cappuccino gescoord bij de autogrill. Ah, die zal ongetwijfeld lekker zijn. Ik ga weer rijden, dus het berichtje vanaf nu. Lees er maar voor. En ik ben weer kilometers aan het maken. Hey, goede reis naar Bella Italia. Onderweg naar Torino. Christje van Vendrich meldt zich met een blauw duimpje. Krijgt van mij, bam, meteen een duimpje terug. Volgens mij was je al onderweg naar huis gisteren. Is dat al een beetje gelukt of niet? Misschien ben je al thuis, zou zomaar kunnen. De wandelclub van Sugar Lee Hooper. Als suggestie zegt Chippy. Oh ja, voor de muzikale ketting. Ja, wel leuk natuurlijk, ja. Die is ook niet meer bij ons, hè, Sugar Lee Hooper. Nee. En Luc, de MRC Mossel, graag een ijscafé. Buiten is het 30 graden. Binnen zit Luc Segers, de MRC Mossel. Bij een aangename 19 graden. Goedemiddag Bob, we zijn Kassel trouwens alweer voorbij. En richting huis, deze MRC'er is richting Nederland aan het rijden. Voor de ketting, Culture, Culture. De cult met She Sells Sanctuary. Wat dacht je daarvan? Nou, dat is een pittig ding. Het is wel een goeie trouwens. Ik denk er even over na, goed? Niet te snel nadenken. Ik bedoel, niet te langzaam nadenken. Daar krijg je het warm van. Dus misschien is dat wel een idee. Oké, we gaan hem gewoon doen. Hannes heeft ook nog een idee. Wacht even. Ik heb toch een jaar gezegd nog. Hè? Nee. Hannes heeft nog een ideetje. Even kijken voor de ketting. Oscar Harris, Song for the Children. Follow me, follow me. Kim Wilde en de Kids in America. Oh, The Love Blonde zelf. En Lisbeth List met Kinderen een kwartje. Ah, heerlijk, ja. Ja, wel een goed idee bij KBC. Het wordt toch lastig voor deze?
1: De muziekketting.
0: Ja, dat denk ik wel, maar wat gaan we dan doen? Ik wilde eigenlijk nog even wat anders draaien. Het is al 12:15, dus ja, we moeten nu wel een keuze maken. Oh ja, kant. She's Self Sanctuary. Zullen we niet doen? Of doen we toch Oscar Harris? Ik denk niet zoveel. Dat is niet zo handig om te denken. Zeker ik niet, dus...

0: Ja, schakel 2 voor de ketting. Ik verklap het nog niet, maar die is binnen. Dat wordt een hele leuke, een hele lekkere, zeg maar, die je zo meteen gaat horen. En ik had eerlijk gezegd het idee dat ik deze al gedraaid heb, maar dat is niet zo. Dus voor de muzikale ketting gaan we lekker verder met, ik denk maximaal nog 2 nummers. Dus het wordt de 2e en de 3e schakel in de ketting. Maar ik had een berichtje binnen. En dat is echt wel, ik kwam er net tegen. Ik moet even zeggen dat het geen spam is, want je zat in de spambox, Robert. Ik weet niet waarom, maar wat leuk. Robert Mars zegt, hi Bob, na wat jaren niet geluisterd te hebben, heb ik je weer gevonden. Leuk dat er veranderd is. Ja, gisteren wat nostalgie opgesnoven van het programma. Ik moest namelijk los in Turkheim en dat bedrijf grenst aan het voormalige zenderpark Wettertaal. Dus waar we de korte golf inhuurden in de begintijd van KBC's onderweg. Hè? En niet te vergeten KBC-radio natuurlijk. Ja, dat deden wij daar vandaan met de uitzendingen. Op 60, 95 kilohertz. Toen de wereldomroep stopte, zijn we daar vandaan verder gegaan. Ja, dat hebben we een aantal jaar kunnen volhouden met verenigde krachten. Met het bedrijfsleven en met jullie steun niet te vergeten. Ja, vele momenten beleefd met die wereldomroep trouwens, zegt Robert. Van Brug Tanktransport. Ja! Ik heb nu geladen in Midden-Duitsland voor zon. Dus lekker 2 uur aan het luisteren. Vanaf 11 uur al. Zou je misschien nog een keer de jingle Merk toch hoe sterk het carillon van de wereldomroep willen laten horen? Ja. Dat vind jij leuk, hè? Ik denk veel mensen die de nostalgie gaan opsnuiven als ik dat ga doen. Ja. Ik zat te kijken of ik nog andere jingeltjes kon vinden van de wereldomroep. Maar die heb ik hier niet meer in mijn systeem zitten. Ja, die moet ik toch weer een keertje op gaan snorren. Ik weet niet. Ik zit even te kijken of dat wel gaat lukken. Dat carillon, dat slinger ik wel even aan. Ik denk niet dat ik iets kan vinden van de wereldomroep. Dat is jammer eigenlijk. Moet ik even mijn best voor doen. Dat gaat wel lukken hoor. Maar niet nu denk ik. Dus ja. Even op de gok eentje. Even eentje op de gok. Ja, ga ik gewoon even doen.
1: Wist u dat een vrachtautochauffeur zo'n 700 kilometer per dag voor u onderweg is? Dat is topsport.
0: Nee, we hebben wel de onderweg op transportradio, maar niet die van de wereldomroep. Maar ik ga even mijn best doen. Hé, maar voor iedereen even wat nostalgie opsnuiven. Robert van Brug Tanktransport, de tijd van de wereldomroep. Jong, het stopte in mei 2012, hè. Dus we zijn eigenlijk al zo'n 14 jaar zelfstandig onderweg sinds die wereldomroep.

Ja, een traan in mijn ogen. Ik heb altijd gezegd, als er weer een wereldomroep gaat komen, dan ga ik het solliciteren en dan wil ik er weer gaan werken tot mijn pensioen. Dat is niet zo super lang, maar dat lijkt me fantastisch. Wat heb ik een leuke tijd daar gehad. Giselle Sanctuary van...

Wat we toen nog helemaal niet inzagen, want het was natuurlijk de begin van de omroep. Voor ons was dat ja, zeg maar de start van de radio. We hebben het over de Timex Social Club uit 86 en Rumors. Was eigenlijk bedoeld als tweede schakel, eerste schakel in de ketting. Maar die telde niet mee. Nee, die tweede schakel moet er nog gaan komen. Ik denk dat we de derde niet gaan halen vandaag, maar maakt niet zoveel uit. Klaas, dankjewel. De Frico Amico kwam daar toch nog even gauw mee. Rumors van de Timex Social Club. Nee, we zijn blijven hangen bij de Cult and She Sells Sanctuary. Tweede schakel ga ik nog wel redden vandaag. De derde gaat dus niet meer door. Maar ik heb nog even wat een ronde post. Ja, zeker. En dat carillon, hè. Dat was ook leuk om te horen, toch? Ja, daar krijg ik veel reacties op nu al. Edwin onder andere. Carillon, lekker om te horen. Ook Kees, José en Bux, die luisteren ook. Trans 2000 gespot in de Ardennen bij de camping. Maar het was geen Jos Vink. Nee. Nee, die is al een stuk doorgereden volgens mij. Christje van Vendrig is er ook nog even bij. Ja, om 5 uur was ik klaar. Vanmorgen om 5:30 weer op pad. Gisteren om 5:00 voor de duidelijkheid. 5:30 was je op pad, sorry. En nu de tweede rit, die zit er bijna op. Ik ga zo meteen in Veghel lossen. En vanmiddag nog even laden in Vlaardingen. Vanmorgen om die te gaan lossen bij Gorinchem. Nou, dus ik denk op hang te staan vanavond. Even onder de douche en een happy te doen. Zweet ze allemaal, Christje van Vendrig. Ja, geweldig om even je berichtje nog mee te krijgen. Achter zijn John op de camping. Ja, we zijn er ook weer bij. En we zijn trouwens net aan het rijden vanuit Aalten om naar huis te gaan, naar Hoogland. Nou is het heel warm, kan ik jullie vertellen. Maar ja, op de camping ook natuurlijk. Agnes, John, goede reis voor jullie. Een duimpje nog even van de MRC Mossel

0: dat niet in de benen hebben kunnen houden met zoveel luisteraars. Ja, je bedoelt het eigen station. Transportradio. Maar gelukkig, dit programma is er nog wel. En daar ben ik ontzettend blij om en heel dankbaar voor. Jij zegt het blijft unieke radio. Ik zeg, ik ben het helemaal met je eens. Heerlijk om samen radio te kunnen maken. Als ik dit vertel, bijvoorbeeld in Utrecht, van wat ik nog meer doe dan alleen maar Radio M Utrecht in de ochtend. Dan staan ze met hun oren te klappelen. Ik zeg, ja, het is een interactief programma met een paar honderd reacties. Hoezo? Nou ja, dan moet je dat kennen. Dan moet je het chauffeursbloed hebben, denk ik dan. Jullie hebben dat en ik heb dat geleerd om dat te krijgen. Hartstikke lekker om samen radio te mogen maken. Sandra nog even. Sandra even kort. Sandra van Zijdelaars Tolwijk.
1: Bijna weekend!
0: De muzikale ketting, schakel nummer 2 in de ketting.

0: heb nog heel even gauw in het archief gekeken. En ja, ik heb iets gevonden van de Wereldomroep. En daar ga ik dan ook mee afronden. Een klein jingeltje nog uit de tijd van 2012 was het dat we het hebben laten maken. In het kader van de bedrijfsautorij. Mensen, dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, hou hem tussen de lijnen. En het was een feestje. Heel graag tot morgen voor het feest op vrijdag. Hoor!
1: Radio Kappa-Bici.
2: Kappa-Bici.
1: Buon Vanbieten onderweg. Dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Samen met zijn familie was de man de ruim 2800 meter hoge Triglav aan het afdalen toen hij uitgleed bij het uitkijkpunt. Ooggetuigen hebben de Sloveense autoriteiten ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten. Het lichaam is met een helikopter geëvacueerd. Ook zijn familie is door een helikopter opgehaald. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De gouverneur van de regio, Andrei Vorobjov, zegt dat er zeker 17 mensen gewond zijn geraakt. Door de aanval werden de luchthavens in Moskou gesloten. 53 vluchten liepen daardoor een vertraging van ruim 2 uur op. Een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou is tijdens de aanval geraakt. Deze raffinaderij was eerder deze week ook al doelwit. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Deze verklaring van de Nuclear Planning Group is de eerste in een kleine 20 jaar. 31 defensieministers van deze NPG stellen dat de nucleaire strijdkrachten van de alliantie de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten blijven. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12. Vanuit Duitsland naar Utrecht heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort bij Arnhem een kwartier vertraging door een pechgeval. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens 10 minuten in de file door controles. De A27 van Utrecht naar Gorkum is dicht tussen knooppunt Everdingen en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het opruimen. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 2:30 vrij te geven. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Verder staat er file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade sta je daar 10 minuten vast. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Oosterhout en Waspik. Daar is de vertraging bijna een kwartier. We are.

0: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12. Van Duitsland naar Utrecht heb je voor knooppunt Grijshoord 10 minuten oponthoud door een pechgeval en daar zijn nog 3 rijstroken dicht. Van Arnhem naar de Duitse grens heb je vlak voor de grens ook 10 minuten vertraging door controles. En op de A73 staat file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging een kwartier. Er is 1 rijstrook dicht.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Elko Heijnen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijnen. De hacker zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers kunnen inloggen. Van die bewuste zwakke plek was men niet eerder op de hoogte. Onduidelijk is nog altijd wie er achter de hek zat. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperking, dat houdt in dat ze alleen contact met een advocaat mag hebben. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Kallas wil de dialoog met Israël juist voortzetten en vraagt van Israël hetzelfde, vooral als er meningsverschillen zijn. Dialoog is de basis van diplomatie, aldus de buitenlandchef. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. De jongen was met zijn ouders en broertje op vakantie. Het ongeluk vond plaats in Central Park. De koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. Vanuit het niets sloeg het paard op hol. De moeder viel uit de koets, waarna de jongen haar nasprong om te helpen. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond overleed. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een pechgeval bij de afrit Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 naar Duitsland staat file voor de grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. Ook op de A12, maar dan vanuit Duitsland naar Utrecht, heb je 10 minuten oponthoud. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort staat het vast door een pechgeval. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En verder loopt het vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daar is de vertraging 20 minuten. Ah, nee.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Financiënminister Elko Heijnen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijnen. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een vrachtwagen met pech. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel heb je daardoor een kwartier vertraging. Er is één rijstrook dicht. Op de A12 van Duitsland naar Utrecht sta je bij knooppunt Grijsoord een kwartier in de file, ook door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En een pechgeval op de A15 van Gorkum naar Rotterdam veroorzaakt 20 minuten oponthoud tussen Gorkum en Sliedrecht. Daar is de oprit dicht.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie in het Brabantse Nuenen bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas en ondertussen is de gemeente bezig met de afhandeling van het incident. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt gekeken welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanaf de zomer in het pand worden opgevangen. De biologische ouders die vorig jaar hun twee kinderen uit het Overijsselse Dalfsen ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Een meisje van 11 en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Vorig jaar maart werd het meisje onderweg op de fiets naar school ontvoerd. Haar broertje werd bij het gezinshuis meegenomen. Een dag later werden de biologische ouders opgepakt. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrzypecki. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op sociale media dat de verdachte een Georgisch paspoort heeft. Eerder deze week werden 2 mannen uit Belarus opgepakt, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een paar dagen voor zijn dood had Skrzypecki verteld dat hij bedreigd werd. Bij een protest had hij de Russische vlag uit zijn broek getrokken en die weggegooid. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Er worden op het festivalterrein onder andere gratis waterpunten geïnstalleerd en er zijn schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Volgens een woordvoerder is Pinkpop goed voorbereid. Bezoekers worden ook gevraagd rekening met de hitte te houden. Pinkpop vindt vanaf morgen tot en met zondag plaats. Vandaag gaan de campings open. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Groningen. De weg tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen is nagenoeg dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan ook via Heerenveen over de A32 en de A7. Op de A32 van Heerenveen naar Meppel sta je 10 minuten in de file tussen Wolvenga en Steenwijk. Dat komt door een pechgeval. Miami Girls.

Het spits werd afgebeten door Danny Williams en worden net Loretta Gocci. Gewoon Gocci, niet verbasteren. En Maladetta Primavera. Wat een heerlijk taal is dat toch, dat Italiaans. Peter Holland schreeuwt en redt zichzelf. Over een half uur een hilarisch verhaal. Blijf bij ons voor meer muziek. En meer muziek betekent zo dadelijk Queen, Earth, Wind and Fire, The Gibson Brothers. En we sluiten af met Shalala, originele titel, door Manfred Mann. En Erik start de draaitafels weer. Bob is overigens de samensteller van dit programma.

ongeveer zo'n 60 jaar geleden dat Manfred Mann opnam Shalala. Nou, ze konden niet een serieuze titel bedenken. Het zoute uur, daar ben je bij KBC Radio.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie in het Brabantse Nuenen bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De biologische ouders die vorig jaar hun 2 kinderen uit het Overijsselse Dalfsen ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrepetski. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Het weer: veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je 1/2 uur tijdverlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging 1 kwartier en er staat file vanaf Kuik.

Twee tracks gehad, Sean Cassidy uit 76 met The Morning Girl en het Opus en Life is Life of zoiets. Nou, even terug het zeezenderverleden in de DJ's van RNI, Radio Noordzee Internationaal. Vaak jonge gasten waren best een beetje rebels. Zo stond ik eens bij Peter Holland in de studio, die een reclamespot voor het blad De Vrouw

die schreeuwt de vrouw en haar... Maar moest zeggen huis. Dus die ging er heel hard doorheen schreeuwen. Zo een beetje de vrouw en haar huis. En nu hier, serieus. Hier is de Manhattan Transfer.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Dit is Hans Hogendoorn in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Informatie en nieuws over alles in de popwereld, maar ook een gratis grammofoonplaat over Radio Noordzee, vind je in het juninummer van Muziekparade.
2: Hier is het laatste Skies nieuws. Tijdens het uitvindersexamen te Bovenbroek oogste de heer Weetwel veel succes met zijn superverfrissende ijskoudspuiter. Later ontdekte de jury echter dat het hier ging om een handig gecamoufleerde Sky spray, welke bij elke drogist verkrijgbaar is. De heer Weetwel is zijn diploma ontnomen. Het blijkt dus waar te zijn dat Sky's Cologne een buitengewone verfrisser is.

Even weer de achteruitkijkspiegel gebruiken. We hadden in dit blok van drie gedraaide liedjes Leo uit Wallonië met die grote hit in de Benelux, Amoureux, Solitaire. En net de Nederlandse formatie, zeiden we dat vroeger, de Sandy Coast en de Eyes of Jenny. Het loopt al tegen het einde van de show, maar de muziek gaat 24 uur per dag door. Dank voor het luisteren, blijf bij ons en mooie dag nog.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Het popfestival Pinkpop heeft de nodige extra maatregelen genomen en het wielerevenement Climate Classic heeft een aantal routes ingekort of geschrapt. Vorige maand werden meerdere deelnemers bij verschillende hardloopevenementen onwel en had dat mogelijk met het warme weer te maken. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Hij vertelde dat hij in zijn hele carrière nog nooit zo'n prijsstijging heeft meegemaakt als in het afgelopen half jaar. In september wordt mogelijk de nieuwe iPhone 18 gelanceerd en het ziet ernaar uit dat de prijsverhogingen rond die tijd of eerder worden doorgevoerd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. De treinverbinding tussen Madrid en Barcelona is deels opgeschort omdat er een bosbrand in de buurt van het spoor was uitgebroken. Maandag tikt de thermometer in Spanje mogelijk de 40 graden aan en neemt de kans op bosbranden verder toe. In Frankrijk heeft men dit jaar al met een tweede hittegolf te maken. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. In Montenegro, Zwitserland, Italië en Nederland wordt voor hitte gewaarschuwd. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Volgens NAVO-topman Mark Rutte is het afschaffen van een totaalverbod op kernwapens een historische keuze die het land gemaakt heeft. Finland trad in 2023 toe tot het bondgenootschap, nadat het eerder geen lid wilde worden. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Bij elkaar staat er 300 kilometer file. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog een kwartier. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord ook een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken vrij, maar sta je ook een kwartier in de file. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en De Wijk is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt het Vonderen en Roermond is de vertraging ook een kwartier. Dat komt door een autobrand, daar is een rijstrook dicht. En er is ook een rijstrook dicht op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Het wegdek is er slecht aan toe. Vanaf Kuik levert dat 20 minuten extra reistijd op.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd en die veroorzaakt natuurlijk extra vertraging. En verder veroorzaken ook de werkzaamheden op de A12 weer veel vertraging. Van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten sta je bijna een half uur in de file. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noorderloos ook een half uur vertraging. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de randweg van Eindhoven richting het zuiden. Daardoor is het ook vastgelopen op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Hou daar ook rekening met 20 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar sta je 35 minuten in de file tussen Kuik en Boksmeer.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Passagiers in Nederland, met uitzondering van 1 persoon die aan boord van het cruiseschip Honius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven is in nauw contact geweest met iemand die later met het virus is opgenomen. Wereldwijd eindigt de quarantaineperiode voor het Hantavirus eind deze maand of begin juli. Volgens defensieminister Jesselgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de Straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen die samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord hebben, maar ook een Chinese brandstoftanker en een Qatarees schip met vloeibaar gas hebben de waterweg verlaten. Dit betekent niet dat de zeestraat helemaal open is. Volgens de tijdelijke overeenkomst regelt Iran de doorvaart van commerciële schepen. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd gisteravond ondertekend. Een vat olie kost nu ruim 67 euro. Vorig jaar lag de betrouwbaarheid van de postbezorging opnieuw ruim onder de wettelijke norm. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Ook heeft PostNL vorig jaar weer meer brievenbussen weggehaald. Het gaat om bijna 800 bussen. De waakhond zegt dat het afgelopen jaar 86% van de post de volgende dag bezorgd werd, maar de wettelijke norm is 95%. Vanaf 1 juli verandert de postwet en krijgt PostNL 2 dagen de tijd om de post te bezorgen. Het weer. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Ook in de nacht kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, een beetje het normale beeld voor de donderdagmiddag. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd en er staan wat auto's met pech, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Er is daar 1 rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 25 minuten extra reistijd. Door een auto met pech sta je nu een uur in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De rechte rijstrook is bij Noorderloos dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht veroorzaakt slecht wegdek bij Boksmeer een half uur oponthoud vanaf Malden. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort ook ruim 20 minuten vertraging.

0: station. KBC.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Passagiers in Nederland, met uitzondering van één persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Volgens defensieminister Jesselgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de Straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen die samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord hebben. Maar ook een Chinese brandstoftanker en een Qatarese schip met vloeibaar gas hebben de waterweg verlaten. Vorig jaar lag de betrouwbaarheid van de postbezorging opnieuw ruim onder de wettelijke norm. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Het weer. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Ook in de nacht kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, dus iets minder dan gemiddeld op donderdagmiddag. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Door wegwerkzaamheden staat er weer een lange file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Is daar een rijstrook dicht en dat kost je ongeveer een half uur. Ook op de A12 de andere kant op tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 50 minuten vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 bij Assen is daar in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Vanuit Zwolle richting Assen heb je daardoor 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 3 kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek veroorzaakt een ongeluk bij Huissen ook een half uur vertraging vanaf Elst door een ongeluk.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. De laatste grote uitbraak van de Lewotobi-vulkaan was afgelopen zomer. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. Per 1 juli wordt de postwet versoepeld. Dan krijgt PostNL 2 dagen de tijd om brieven te bezorgen. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven, had nauw contact met iemand die later besmet bleek. Volgens defensieminister Yezilgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het oponthoud 30 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt de Oude Rijn 50 minuten oponthoud door een auto met pech. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A28 Zwolle-Assen is een auto door de middenberm, een vrachtwagen om precies te zijn, door de middenberm geschoten. Daardoor is in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Van Zwolle naar Assen heb je daardoor 25 minuten oponthoud tussen Bijlen en Assen. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 40 minuten. Je kunt het beste omrijden in beide richtingen via Heerenveen, dat is over de A32 en de A7. En dan is er een ongeluk gebeurd in Zeeland op de A256. A58 Goes richting Zierikzee bij de afrit Kortgene. Dat kost je ook ongeveer 20 minuten.
4: We are officially the hottest AM station.
10: Windkracht 6

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. En volgens defensieminister Jezelgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten. En er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nog 100 kilometer. Nog wel veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Op de A28 Zwolle-Assen tussen Westerbork en Assen-Zuid 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Assen naar Zwolle bij Westerbork is ook de linkerrijstrook dicht, want er is een vrachtwagen door de middenberm geschoten. Vanaf Assen-Zuid kost je dat ook 25 minuten. In beide richtingen is het beter om te rijden via Heerenveen. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Heerden en Hattem moet je ook nog rekening houden met een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer is de extra reistijd 20 minuten door slecht wegdek.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits. De meeste vertraging zien we nog op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is daar een kwartier op onthoud. A27, Gorkum-Breda. Daar ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een kwartier. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer 3 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging.

0: last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. En het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten. En er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt de Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij de afrit Elspeet staat een auto met pech. Daar heb je ook 10 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is de tijdverlies 20 minuten.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Drie NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten. En er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Brik. Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotary van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Brik, kom maar.
6: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.
9: Dit is KBC Radio.

0: Hits from the Heartland.
1: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn twee mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn twee mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in een dierentuin in Engeland het verblijf van de krokodillen in werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt op verdenking van poging tot moord. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. En 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten. En er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. En een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in een dierentuin in Engeland het verblijf van de krokodillen in werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en 's middags wordt het 28 tot 36 graden. En in de loop van de middag komen er buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en 's middags wordt het 28 tot 36 graden en in de loop van de middag komen er buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.